0: Stereo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Stereo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Stereo